staan als Edes. Nala is twaan, dan neem op Bela Peters het paal is staan als Edes. Als eerst van Nala feiten, nog zuur is gevoer, maar het luidt rijden, hoort van het festivador. Valt van